0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatsverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. De Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel V, die de verantwoordelijkheid opeist voor recente aanslagpogingen op het energienet. In een bos in Noord-Rijn-Westfalen heeft een zwaar bewapend politieteam zijn voertuig in beslag genomen. De verdachte werd daar niet aangetroffen en is vermoedelijk te voet verder gevlucht. In Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken voor zogeheten killer robots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is een race tegen de klok, omdat machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. En vrijdagavond is een man zwaar gewond geraakt tijdens een bedrijfsfeest in Kopenhagen toen een grote discobal op zijn hoofd viel. Hij verkeert nu buiten levensgevaar. Drie andere aanwezigen raakten licht gewond. Uit onderzoek bleek dat de installatie van de discobal verzorgd was door een professioneel bedrijf. En tot zover het nieuws. Vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten. En het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden.
2: Erik Evengroen van de ANWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNA.

0: Dit is DNO.
1: Literair en beeldend kunstenaar Delia Bremer uit Nieuweroord heeft haar 9e dichtbundel Koorden tussen jou en mij gepresenteerd. De bundel bevat ongeveer 40 gedichten die zijn ontstaan vanuit het rouwproces na het overlijden van haar moeder in 2016. De gedichten kwamen voort uit het werk dat Bremer maakte tijdens een maand als artist in residence in Galerie Langhuis in Zwolle. Daar werkte zij aan verschillende schilderijen over het leven van haar moeder. Vanuit dat project ontstond ook het thema van de bundel, de koorden tussen moeder en dochter. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie zoekt de komende dagen verder in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wijchen. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Hierbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. De woningen die nu worden gebouwd voldoen aan de huidige regels, maar zijn ontworpen voor een koele klimaat. Hierdoor dreigen ze in de toekomst ongezond heet te worden. Dit vormt een ernstig risico, aangezien hittegolven aantoonbaar leiden tot een hogere sterfte onder ouderen en kwetsbare groepen. Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur gesproken over de oorlog in Oekraïne. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er werden nog geen concrete afspraken gemaakt. Witkoff en Kushner reizen daarna door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. En in Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken rondom zogeheten killerrobots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is wel een race tegen de klok, omdat de machines nu al regelmatig over leven en dood beslissen. En tot zover het nieuws. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden.
0: Wij zijn DNO. Met nu voor Noord-Overijssel non-stop religieus.

Hartelijk welkom luisteraars bij een uur instrumentale gewijde muziek. Fijn dat u luistert en op onze zender hebt afgestemd. Voor deze uitzending hebben we weer bekende liederen voor u uitgezocht. Mijn naam is Bert Michelsen. Het Hintzorgel van de Bovenkerk in Kampen zal bespeeld worden door de organist Marcel van de Ketterij. Hij gaat voor ons het uur openen met het lied Op bergen en in dalen, ja overal is God. En Marcel van de Ketterij speelt de bewerking van Feike Asma.

Ansuur werd geopend door de organist Marcel van der Ketterij. Hij speelde van Feike Asma het lied Op bergen en in dalen, ja, overal is God. De organist Wim de Penning gaat voor ons het Rudolf Knol-orgel bespelen van de Nederlandse Hervormde Kerk in Hasselt. Wim de Penning speelt een eigen improvisatie over Psalm 150.

Urgenis Wim de Penning improviseerde voor ons over Psalm 150. We gaan verder met de pianist Hendrik Jan van der Heijden. Hij gaat voor ons uitvoeren Als ik maar weet dat de Heer mijn weg door u, Heer, wordt bereid. Het is een eigen bewerking.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: 11 Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep tegen de uitspraak. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen haalt Alternatieven voor Duitsland meer dan 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij wordt daardoor niet uitgesloten. De partij wil asielrechten inperken en belooft te stoppen met LHBTI-voorlichting, die de partij omschrijft als het promoten van seksuele afwijkingen. De komende dagen zal de politie verder zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wiegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Daarbij kwam een 51-jarige beveiliger uit Wiegip om het leven. En een automobilist onder invloed heeft gisteravond laat een aanrijding veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. Hij reed tegen de benzinepomp waar iemand stond te tanken. De bestuurder ging daarna te voet vandoor, waarna een agent op een geleende fiets de achtervolging inzette en de man wist aan te houden. Dat meldt Hart van Nederland. En tot zover het nieuws. Vandaag naast de wolkenvelden ook zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met op veel plaatsen 24 tot 28 graden.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.

Goedemorgen luisteraars, van harte welkom in dit tweede uur van Ronduit Zondag. Zoals u waarschijnlijk gemerkt heeft, lukte het eerste uur niet om uit te zenden vanwege een technische storing. We hopen dat het nu verder goed gaat, dus we gaan een poging doen. En we beginnen met vandaag met het lied Shir Hashirim. En dat komt omdat het vandaag 6 september is en het de Europese dag van de Joodse cultuur is. Sinds 1999 wordt deze dag jaarlijks gehouden op de eerste zondag van september. En Shir Hashirim, dat is Hebreeuws voor het lied der liederen. En bij ons beter bekend als het hooglied uit de Hebreeuwse Bijbel. Het wordt uitgevoerd door het kamerkoor Arcadia onder leiding van de dirigente Cecilia Espinoza.

Elk jaar is er een ander thema op deze Europese dag. En dit jaar is het thema liefde. En het gaat over zorg, passie, liefde en verbinding. En dus ook het volgende lied past heel mooi bij dit thema. Dat is een Joods wiegeliedje. Het gaat over een moeder die in een tempel in een hoekje zit samen met een dochter van Zion. En zij wiegt haar enige zoon onophoudelijk en zingt hem zo in slaap met dit kleine liedje. Rozijnen en amandelen, slaap Jiddelen, ga maar slapen. U hoort de sopraan Olga Bikowski met William Merrill op de piano. En de tekst is van Abraham Goldfaden.

En dan gaan we luisteren naar de zangeres Ofra Haza met haar mooie stem. Ofra gaf een prachtige uitvoering van het lied Jerusalem of Gold. En dat lied werd in 1967 al geschreven door Naomi Shemer. Het is een ode aan de stad Jeruzalem. En het wordt ook vaak beschouwd als het onofficiële tweede volkslied van Israël. Ofra zong dit lied in 1998 vanuit het Ramstadion in Jeruzalem. En het was een van haar laatste optredens, want ongeveer 2 jaar later overleed zij al op 42-jarige leeftijd. Jerusalem of Gold.

Ruwe Stormen mogen woeden werd uitgevoerd door de organist Wim Magree. We gaan verder met een orkest en een panfluit. Voor u wordt uitgevoerd Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer.

Voor u werd gespeeld, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Het Van Leeuwenorgel van de Boezemkerk in Ridderkerk Bolnes zal worden bespeeld door de organist Jan-Peter Theeuw. Jan-Peter Theeuw speelt een eigen bewerking over voorwaarts christen strijders.

Psalm 61 werd uitgevoerd door de organist Marco den Toom. We sluiten ons uur af met het Groot Nationaal Strijkorkest onder leiding van dirigent Bert Mol en de fluitist Kees Ales en André Jager Orgel. Samen gaan ze voor ons uitvoeren Van U wil ik zingen.

En met Van U wil ik zingen, uitgevoerd door André Jager Horgel, Kees Alers Fluit en het Grote Nationaal Strijkorkest onder leiding van dirigent Bert Mol, zijn we aan het einde gekomen van onze toegemeten zijtijd. Bedankt voor het luisteren en ik hoop uw belevende welzijn volgende week weer te mogen begroeten.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft de economische groeiverwachting van 2026 verlaagd van 3,8 naar 3,3%. Dat komt door de gevolgen van de oorlog met Iran en hogere energieprijzen. Ook voor 2027 is de verwachting iets verlaagd. De ontwikkelingen zijn belangrijk met het oog op de presidentsverkiezingen van 2028 en mogelijke vervroegde verkiezingen. Ajax moet verdediger Aaron Bouwman zeker een maand missen. Hij liep tegen PSV borstbeen en longkneuzing op na een harde botsing met Ruben van Bommel. Bouwman verbleef een nacht in het ziekenhuis. Van Bommel kreeg geel, maar veel critici hadden rood terecht gevonden. De VAR die greep niet in bij het incident. Koning Willem-Alexander bezocht met prinses Beatrix en zijn broer prins Constantijn Hitzakker de geboorteplaats van zijn vader prins Klaus. Het bezoek markeerde zijn 100ste geboortedag. Het gezelschap bezocht onder meer het borstbeeld en de prins Klaus promenade. Klaus overleed in 2002 en was 36 jaar getrouwd met Beatrix. In Amsterdam zijn zondag 200 tot 300 mensen samengekomen op de Dam om de slachtoffers van de ramp in Nepal te herdenken. De vloedgolf van 26 augustus kostte bijna 1400 mensen het leven. Stichting Nepal Fonds haalde inmiddels €20.000 op voor hulp aan slachtoffers. En tot zover het nieuws. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind.

0: Nou, de muziek die doet het niet. Het is wel maddel hier bij de lokale omroep luisteraars. Ik heb... Nee, ik denk dat anders wel doet. Ik ga hem lied draaien. Dan ga ik hem kijken of ik hem een instrumentaal nummer kan vinden om er wat over te vertellen.
1: Must tune instrument. I'm ready.
0: Het is me wel een gebrutsje hier zo, dus ik had een lied opgezocht, die wil ik laten horen. Nou, daar begin ik vanavond het programma maar even mee. Ik had Loof de Heer gestadig, werd vanmorgen bij ons in de gemeente een paar versen uitgezongen, Psalm 107. Voor Esther en Sanne, die wouden er allebei graag horen bij mij thuis. Nou, daar ga ik even het programma mee beginnen en dan ga ik eens even kijken of ik nog een gewoon lied kan laten horen.

Ja, luisteraars, het Gerald niet precies zoals hebben wil, maar in ieder geval hartelijk welkom deze zondagavond bij Muzikale Ontmoetingen. We begonnen vanavond met Looft de Heer gestadig, een bewerking van Psalm 107, ook voor mijn dochters Sanne en Esther. Een van de versen zongen we vanmorgen bij ons in de gemeente. En er zullen nog een paar meer versen over storm en dergelijke te horen zijn. Ik ben deze week met de Zonnebloem in Urk geweest. Nou, dan heeft dat natuurlijk alles te maken met schepen en storm en zee. En onze eigen predikant die heeft een prekenserie 's morgens over Jona. Nou ja, dat is natuurlijk voor iedereen bekend natuurlijk. Dat dat ook alles met zee en schepen en storm te maken heeft. Daarom ook dus vanavond ook beginnen met Psalm 107. Maar omdat het mengpaneeltje hier niet doet, moet ik het zelf allemaal een beetje zien te organiseren. En dat gaat allemaal prima lukken, dat is geen enkel probleem. Ja, daar kan je niet op gerekend. Dus nogmaals welkom luisteraars. U kunt natuurlijk altijd nog een lied aanvragen. Nummer van de studio 06 20 47 26 00. Dus 0620-47-2600. Het eerste verzoek van vanavond, daar ga ik ook gelijk maar weer beginnen. Want het stond eigenlijk graag rond 7 uur in plaats van kinderbedtijd. In verband met kinderbedtijd. Nou, dat gaan we dus ook doen. Dus een aanvraag voor Psalm 89 vers 7. En voor Psalm 25 vers 2. Dus die gaan we ook allebei laten horen. De 25, daar kom ik straks hem op terug. Daar ga ik straks laten horen. We gaan verder allereerst met Psalm 98 vers 7 en dat is samenzang vanuit Dordrecht en Zaltbommel. Ik dacht onder leiding van in ieder geval John Propitius. Ook vers 1 en vers 8 worden gezongen, dus een vrij lange opname, maar wel een hele mooie opname. Een verzoek is daarbij, daar staat bij, Daghaald, zou je voor oma Schra wat de toekomst brengen mogen en willen laten horen? Nou, dat komt er ook nog bij in verband met haar verjaardag van afgelopen zondag van Johan en Ali. Julian, Jasmijn, Sarah, Anna en Manuel. En voor onze mama, Psalm 89, vers 7. Ook in verband met haar verjaardag van afgelopen vrijdag. En van papa, Julian, Jasmijn, Sarah, Anna en Manuel. Ook van de kinderen dus. En dan ook voor Anna. Graag Psalm 25, vers 2. Van papa en mama, ook Julian, Jasmijn, Sarah en Manuel. Nou, allemaal opgenoemd. Dat gaan we ook doen dus. We gaan ook luisteren. En jullie als familie ook een gezin een goede, gezegende zondagavond. Allereerst Psalm 89, vers 1, 7 en 8. Daarna ga ik verder met Psalm 25. En dan zal wat de toekomst brengen mogen, een van de beide. En dan laat ik ook dat derde lied nog horen. Drie prachtige opnames in het programma dus. En een goede zondagavond. Psalm 89, daar gaan we mee verder.

Bij het volgende zoekstart, sorry over onze dochter Eva, willen we nog graag een mooie psalm aanvragen. Ze is woensdag alweer 9 jaar geworden. Eva, van harte gefeliciteerd. Zal zeker door je papa en mama winnen, denk ik. Maar door de rest van de familie staat er verder zo niet bij. Een groet ook vanuit de studio, psalm 84. Opgezocht vers 1 en 2 natuurlijk, bekende vers. Zelfs vinden mussenhuis, o Heer, maar ook het eerste vers wordt gezongen.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur. Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. De Wereldhavendagen in Rotterdam trokken dit weekend ruim 380.000 bezoekers. Een driedaagse evenement kent de grote drukte met volle tribunes en uitverkochte excursies. Vooral de spectaculaire zaterdagavondshow met schepenparade, optredens en vuurwerk trok veel publiek. Volgend jaar dan wordt de 50ste editie gevierd. De Libanese president Joseph Aoun heeft Washington en de internationale gemeenschap dringend om hulp gevraagd om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen. Bij nieuwe aanvallen kwamen zondag zeker 7 mensen om het leven. Israël zegt Hezbollah-doelen te hebben aangevallen na een droneaanval, terwijl Aoun spreekt van een gevaarlijke escalatie. Bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt heeft de CDU een zware nederlaag geleden. De partij zakte van 37,1 naar 18,5% en verloor haar meerderheid met de SPD en de FDP. De AfD, die Alternatieve voor Duitsland, werd de grote winnaar. CDU-lijsttrekker Sven Schulze erkende het verlies en feliciteerde de AfD met de verkiezingswinst. En tot zover het nieuws. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Wij zijn DNO.